0: En als ze zo'n leven teuren nog en nog. En als...
1: Och, zelf ze dat.
0: Leren teuren nog en nog, nog en nog. Waarvan wekken je...